0: ek sal my skoene uitpak en voor die kas sit.
1: Ja.
0: En enige goed wat moet hang, sal ek ook uithaal. Maar die rest van die goeder sal ek uit my tas uit. So ek is amper half in die middel.
1: So jy doen so...
0: Ek sal so halfies.
1: Altoe. Ja. Nee, kyk, van, ek is ook gewoonlik het hang af. Ek is ook somtijds een bykie lui verpak en veruitpak en lang na vakantie is die goed nog steeds in die tas. Want ek het nog nie by die huis gekom. Maar ek denk, ek het nou onlangs ochtend gekom toe ons in die bos toe gegaan het, omdat het ek een kleinkie was, dat ek goed maar uitgepak. Vooral syne, dat hy homself kan help en kan reg aantrek. Want geen idee nie, sal somme goeders rondgooi wat skoon is op die grond en dan moet ek het skoon, toe gaan ek om myself te help. So dis een natuurlijke ding vir my nie, het ek toe maar nou dadelijk alles uitgepak, al was ons net daar vir een paar dae.
0: Hoe langer ek weggaan, dan sal ek het, as ek ons weet, ons gaan vir die hele week weggaan, dan sal ek van die begin af alles uitpak.
1: Nee.
0: En dan net, en dan die tas gebruik as amper so checkers of een zwart zak.
1: Yes.
0: Want alles moet nou vuil.
1: Ja, so dan, ek sê die vuil goed terug.
0: Dan sit die vuil goed terug in die tas.
1: Dat het kan onderwees, dat het kan oopmaak bereis, en die skoner Yes, nee, daar het ons half so.
0: Selfde WhatsApp groep.
1: Jy moet laat weet daar bereis, wat kant is jy. En is so gepas hierdie muziek wat vir ons hier voorlip, ekie Karleen van Jaarsveld later. Maar nou is hier samenwerking tussen Hollandse of Nederlandse DJ, hy wil so dance pop doen, Martin Garrix, en Ed Sheeran, en hulle liekie is Rewind Repeated. Vonne ek of die muziekomsteller geweet het waar oor ons gaan praat. Oh, Griet, jy is hier by ons, ek hoop jy keir lekker saam.

Jy is hier ingeskakel by intussen op RSG, dis die joune van Germien Venter van Danielskuil, waarna ons luister. Ons het begin met Helmut Lotti, Be Mine, sy die Engelse weergawe van Libiamo Neleti Kaliki of Kalici, skies as ek het nou hier verkeerd uitspreek, natuurlijk kom het daar uit La Traviata, en ons het ook geluister na Rina Hugo Karike Kesenkamp en Vrouwe, en so pas na Janita Klaassen in die duet met Manuel Escorcio, Never on a Sunday. Heel wat reaksie het hierdie speelhuis nou ontlok, Susan van Komani sê, joune is die perfecte keuse om die naweek mee af te skop, dankie dat ons kan saam luister, Rensha sê ook is die mooiste keuse daar uit Carltonville, Antoniet Skoeman uit Riebeekstad sê prachtige, prachtige muziek, het dien as genesing vir die siel, verlig stres, angs en die pijn en die bibberende groete daar, en dan sê nog iemand, dankie vir La Traviata, hoe prachtig, dankie, wees ook as ons kan meer sulke muziek hier op RSG hoor. Nou sê nou vir my, waar is jou speelhuis dan? Stuur dit na Eloise by rsg.co.za, ek speel dit met liefde. Ses liedjies, dan kies ons vier. Hier is Mixed Emotions.

0: Vandaag double ik up. Watch me shield, 7-1.
1: Ready to get into the stalls.
2: I see.
1: Lady Ella Lode. Number 7, Keep on Dreaming, is the last to go in.
2: Keep on Dreaming.
1: 1,100 meters to go, and they're all set.
3: France?
0: Hey, liefde, wat maak je hier?
1: Lady Ella is off to a good start, leading the pack.
2: I see.
1: Suppose you're on trailing her.
0: Yes.
1: Keep on Dreaming had a bad start.
3: Kan jij voor mij een bier kopen?
0: Ja, of course, my darling.
1: It's the Lady Ella leading with Rosie on second and Santiago's sprinting up. Keep on Dreaming is now making headway on the
0: side rail. Geef mij daar een bier. Hoor jij, Sonny? Keep on Dreaming.
3: Ik wacht voor jou buiten op je stoepstrand.
0: Ja, maak zo met mij. Ik breng jou bier.
1: Let's keep on Dreaming. You may now moves into third place.
0: Yes, Keep on Dreaming. Keep on Dreaming. Zo. Is jouw bier? En een soeterkie.
3: Dank je, Frans.
0: Zij.
3: Eén?
0: En wat?
3: Wie het geweest?
0: Lady Ella, ze was anyway die favorite.
3: Nou, hoe kom het jij niet geld op haar gezet?
0: Ze is 9-4 geweest, ik zou nog gemaakt.
3: Jij houdt net af van om op outsiders te beten.
0: Ja, je is recht, Sonny. Kom, drink een zoeter. Ja. Tjas.
3: Dus dan kom ik altijd op jouw beet, Fransman.
0: Want ik is ook een outsider. Hey, ja.
3: Je weet van blikjes?
0: Ja, Sam. Mag je blaar en vrede rust, hè?
3: Ik leed het de pastoor gevraagd om je begrafenis te doen.
0: Oh, was het jouw idee of waar?
3: Niet mijne.
0: Oh, ja. En hoe gaat het met Pieterkie?
3: Tussen deze 10 tantrums en kleedshormonen weet ik je al goed niet.
0: Ja, zie.
3: Kleed, ze is van Gerda van die kosttent gaan vertellen dat ik weer aan die drank is.
0: Wat?
3: Jij was recht, hoor.
0: Ja, ze is een rechte skinderbek. Waar denk je, kreeg ze haar naam Klets vandaan, hè?
3: Katarina Louisa Esmeralda Treida Susara.
0: Jezus, serieus, ja. Is dit alle haar namen?
3: Twee oma's, twee oma groetjes. En haar maas.
0: Gewoon, ze is zo'n skinderbekje met zoveel namen.
3: Pieterkie, een extra jultijd.
0: Ja, is hoe Ekkie daar is om hem vast te vatten, Nissan. Dat is ook al.
3: Rachel werkt ons nou fulltime. Wilman.
0: Ik hoop niet dat hij zijn handen vanaf.
3: Ik weet niet waar hij aan gaat.
0: Ik moet nog een draai hebben, hij nightclub gemaakt.
3: Misschien moet jij eerder al wegblijven.
0: Nee, ze is mijn meisjekind. En hij moet niet met haar sukkel.
3: Ik was daar net uit. Zij zal terugkomen.
0: Ja. Hoe lijkt het me nog een shooterkie? Ik heb Milis.
3: Jij niet alles verloren op je peren?
0: Nee. Ik hou nog heel de dag van die kant.
3: Tot je alles uitgedobbeld hebt.
0: Nee, son, ik hou het voor jou.
3: Hoeveel het je nog hoor van die cellfoon, zeg je?
0: Nee, zo 5000.
3: Nou, wat krijg voor onze shooter?
0: Right. Wacht je net hier. Ik is nou terug, mijn darling.

dat ons eers daaroor strei nie van Wilden Union wat ooit opgeneem is. Moenie kom met daai ander Walliese goeters nie. Hierdie een was die heel beste geweest. So, wat een vat ons vorentoe? Wat een speel ons vir jou volledig skuins na 3:30? Is dit Karika Kesenkamp Dis 'n Land of PJ Powers en Ladysmith Black Mambazo se Wilden Union? 45889 R50 per SMS. Dankie Carla. Kom ons maak nog musiek, 'n lekker instrumentale nommertjie. Dit is Rodrigo saam met Gabriella Diablo Rojo.

0: Terug naar die vroeg 90's was een groot treffer voor Michael Jackson in een muziekvideo wat miljoenen dollar gekost heeft om te vervaardigen. Was baanbrekerswerk destijds, Black or White.
1: In die 34 nuus aftrekke. Die SAOG-lande beplan om een eindstofbank voor die bestrijding van back and closure tot stand te brengen. In vissergemeenskappe in die Oos-Kaapse kusdorp Port St. John's het die konstitusionele hofuitspraak verwelkom wat Shell en Impact Africa sou ontginningsregte aan die wilde kus opgeskort het. Dit is die einde van die hooftrekke. 'N volledige bulletin op RSG is om 5:00.
2: RSG verkeer.
1: In een Gauteng op die R21 noordwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Solomon Mahlangu Rylaan. KwaZulu-Natal op die N3 suidwaarts is stilstaande voertuig by

Kom sluit aan by ons hierdie naweek vir die beste versameling van musiek van Tuka se dae. Ja! Dis Sondag met Fritz tussen 3 en 5.

0: klein kinders sal eendag kom kyk dan en sê, ja, ouma daar het maar ding gedoen, hè. Dit was ook die koms van televisie in Suid-Afrika. Ja, dit was ook, ons was besig en hoe meer jy op televisie verskyn het, hoe meer in aanvraag was jy. Ek onthou, ek het een aand was ek op, ek kan nie onthou, ek was atelier 4, so geel rok aangaan, so geel aandrok, en die volgende dag te bel, plek my waar ek die naweek moes sing, te sê vir my, hoorie jy met daai rok aantrek, as jy hier kom sing hier die naweek. So groot was televisie gewees daai jare. So dit was, ek onthou nou nog spesifiek die geel rok, in die plek waar ek toe opgetreed was by Feestelang. Was alles baie lekker en baie nuut vir allemaal gewees. Baie deure oopgemaak vir ons as sangers.
1: My vroeë jare as sanger het ek ook groot toer gedoen. Toe was ek nog redelijk onbekend, wat ons het saam met Maria, die sangeres Maria, van was Lopez, maar sy het gesing as Maria, en haar groot treffer was Clap Your Hands and Stamp Your Feet. Ja, ons het gaan toer saam met haar en Herbie en Spence. Ek seker jylle kan Herbie en Spence nog onthou. Daar het ons ook saam orkest, want die orkest was onder leiding van B. Glenn Brouwer, so groot ou en briljante klavierspeler, saam met die volle orkest, so anders en baie lekker, en dan het ek ook een transcriptieplaat opgeneem onder leiding van, ek dink ek het opgeneem van Theo Erasmus. Sinds op hierdie zijn was, maar die liedje wat het vir my gedoen het, nou nog, na al die jare, as ek ergens sing, moet ek die liedje sing. Ek het waar een nice backtrack wat Clive Bruce vir my gemaakt het, want daai jare het jy moest saam met die orkest gesing. Daai liedje het my redig, kan jy sê, op die map gesit, en nou nog, ooral waar ek gaan, moet ek daai liedje sing, of het nou Engelse show is of nie, die mense vraag vir tot ziens aan weder zijn. Maar die versamelalbum is ook maar net basis tot ziens aan weder zijn, met al die liedjes wat ek op die oorspronkelijke album gedoen het, wat hulle weer uitgebring het. Bekie het het opgezoes, en ja, van die goed het ons oorgedoen, en nieuwe omslag gemaakt. Ja, so dit was maar die selle, en was nog steeds vir my baie mooi. Maar ek dink allemaal sy eie goed klink, maar mooi, partij mense sê, hulle eie goed klink nie vir hulle mooi nie. Myne klink vir my lekker. Ek het toe later a country, eindelijk een gospel album opgeneem by Clive Bruce. Hy het atelier in Pretoria en dit was baie nice. Al my gunsteling gospel liedjies daarop en was country gospel wat rarig lekker is en dit doen ook goed. Weet, as ek optree dan moet ek altyd van hierdie series beskikbaar hê. Die mense hou daarvan om dit te koop. Die duetopnames was net saam met Clive Bruce. Daar was so een sappie ene. Dis te laat liefling. Oma, vader, daar is soppie en so snot en trane. Maar dit het baie goed gedoen op die treffersparade. Dit is te laat, liefling. Dan word daar so bykie daarin gepraat. Dis, ek weet nie of jy die opname het, of jy nog die opname het nie, maar dit is nogal baie mooi. Baie snot en trane, maar dit is eindelijk baie mooi. Goed gewerk vir my. Ek is baie lief om saam met Clive te werk. Hy is baie behulp saam met baie goeie sanger. Baie nice ou.

0: Hier is hier is een man at work met Down Under so van werk gepraat. Hallo Boet.
1: Yes. Hoe gaan het dan, maat?
0: Alright, Boeta.
1: Boet, die sien op een wiel. Ek het die app gedownload. Ek luister vir jou tot binnen in Windhoeken.
0: Tot binnen in Windhoeken.
1: Dat is dan lekker, man. Dat is lekker.
0: Daar sê.
1: Ek skit nou tot by Springfontein, net die voorbloemfontein. Kom uit P.E. uit pad Botswana. Maar ons luister vir jou. Ons luister net na jou.
0: Daar sê, Boet. Die beste muziekverscheidenheid. Skitter. Vrijdag aande. My naam is Reggie Philander. Ons doen het tot 12 uur met de rang. Toto! Hold the line.

0: Hier is een mini karaoke met Michael Jackson, Smooth Criminal. Geloof me, ik ga nooit proberen om zoals Michael Jackson te dansen. Ik zal breek. Een stukje zin. Ik zal een stukje zin breek. Los het maar voor hem, ne? 076-536-6961. Naand, Boeta! Hoe gaan het, Boeta?
1: Naand, Reggie, mijn Altie.
0: Hoe is het, mijn Altie?
1: Goed alweer, hè?
0: Is jou right, mijn Altie?
1: Ik moet zeggen, dit is daarom weer een beetje treur hier in die monster van KZN.
0: Ah.
1: En luister naar jouw programma. En dan wacht eens maar. Wie gooi wat of wat gooi wie?
0: Wie het wat gebring?
1: Wat het wie gebring? Wie nee. Ach, je weet ons wat ik zeg.
0: Ja, nee, ik weet.
1: Alright, dan praat ons een beetje later. Opa Marius hier van Monster.
0: Dank je, opa Marius. Mijn oudie. En nee, opa Marius is trots Zuid-Afrikaans. Ja, mijn oudie, Leo zei je. Met You Make Me Feel Like Dancing. Welkom.

0: Nancy, Nancy Ritty, Niels is al vrachtmotorbestuurder, lang klas bij jou gepraat, over het goed. Geniet jou muziek, ja nee, kijk Queen. Daar is het eerzaakje, daar is. Ek sal ook enige ding van hulle luister. Enige ding van hulle sal ek luister. Maar alles wat mooi is, vir die luisteraars, vir jouself, mooi aan.
1: Nancy Akareji. As jy kooi van die langpad, jy wil allemaal die langpad, manne, wie pad wees. Maak veilig, manne, maak het mooi die kooi by die huis. My voet het jak hier by die huis. Angareji, maak koos een lekker warm dingetje aan daar. Eend van die youth ook hier by die huis, Angareji. Poi wa hulle ook een lekker naam by daar. Die kooi is nie skag, sê maar wat die manne op die pad.
2: Nance, hello Reji, Dalien. Andrews is zo van Dannebij, Mosselbij. Ik luister maar elke week en dat gaan lekker al bij jullie. Die muziek ruk, die ding ruk. En ik wil net voor al die nachtuilen zeggen, al die silo wielen. Ons dank aan jullie, ons is met jullie. Al is jullie alleen in die trok, ja. En Tani Krishna, ik hoop je luister vanavond en zo ook. Al ons vrienden en al die nachtuilen, Dalien is lief vir julle, alles wat mooi is, lekker aan. Dankie vir die mooie muziek en gooi los wat vast is. Hier is het lekker.

0: En is weer, dat is die ene, het ons nou lekker saamgezongen of het ons lekker saamgezongen.
1: Ja, hij loopt.
0: Ja, en hij heeft jouw stem weggezongen,
1: ik hoor. Tjoe.
0: Ja, niet zo achter die scherm zingen, maar zo lekker saam. Dat was The Calling met Wherever You Will Go. Wie het voor hem gebring?
1: Is het Regine?
0: Of is het Jaco? En die eerste een... Jennifer Warnes. Joe Cocker. Up Where We Belong. Wie het voor hem gevraagd?
1: Prachtige muziek. Is het Reggie? Oh,
0: of is het Jaco? 076.
1: 536.
0: 69.
1: 61.
0: Goswear.
2: Nancy weer, Reggie en Jaco.
0: Goeienaan.
2: Die is beslis een Jaco ronde. Kijk Reggie, die man het nog 2 weken oor.
0: Ja.
2: Dan is hij vastgevangen.
0: Fast.
2: Die is sy ronde.
0: The room.
3: Hallo julle.
0: Goeienaand.
3: Dit is Heaven van 'n redelike koue woestyn. Ek dink die eerste liedjie was Reggie se en die tweede een is Jaco se.
0: Jaco se.
3: Lekker vir julle.
0: Dankie.
1: So, die eerste ene is Reggie en die tweede ene is Jaco.
0: En die eerste reiskoot is een Jaco ronde.
1: Al twee myne.
0: Ja, al twee jou.
1: Ons sal sien.
0: 076
1: 536
0: 69
1: 61.
0: Jy kan nog raai. Jy is nog in tyd om te raai, hoor.
4: Nummer 1 en 2 behoorden.
0: Oké, nummer 1.
1: So, hy sê, hier is Reggie ronde.
0: Nummer 1 en 2. Nummer 1 en 2 behoort aan my. Ok, so ons het 1 reiskoot wat sê Jaco ronde en 1 wat sê
1: Reggie ronde.
0: Ok. Die was die tweede een.
5: Goeienaand, Reggie en Jaco. Michiel overal, sy wie van Woester.
0: Naand Michiel.
5: Wel, die eerste een sal ek sê Jaco gebring. Ja. Reggie die tweede een gebring.
0: Ok.
1: So, Reggie, wat nou gebeur het, ons het elke moontlike...
0: Soos in elke moontlike...
1: Elke moontlike kombinasie van wie wat kon gebring het, het ons nou gekry.
0: Soos een vraagstel wat sê A, B of C of A, B, C, D en iets soos.
1: Ja, ons het nou rechtig elke moontlike Jaco ronde raai, Reggie ronde raai, Reggie en dan een Jaco, en dan een Jaco en dan een Reggie.
0: So die rechte antwoord is iwers daar.
1: Hy is iwers hier tussenin, iemand is reg.
0: Kom ons ruk hy pleister af.
1: Ons ruk vir hom dan reg, die tweede voice note wat ons gekry het.
0: Die tweede voice note wat ons gekry het was reg.
1: Was korrek geweest.
0: Was korrek, want die eerste een
1: was
0: Reggie Philander gebring.
1: En ek natuurlik vir ons.
0: Die tweede een gebring. Oh, is het so lekker saamgesing word. Ronde nummer 2 klink so. Wie het hierheen gebring? Is dit
1: Reggie?
0: Of is dit Jaco? 076
1: 536
0: 69
1: 61.
0: En as jy verlede week geluister het, is dit 'n leidraad vir jou? Of dalk nie? Bon Jovi! Always!
6: This Romeo is bleeding.

0: Ja, goed. Nummer 1 is rechtig, Jone. I will always love you. En dan?
1: Vastberaden.
0: Ik denk nummer 2 ook.
2: Dus
0: dit is jouw ronde.
1: Dat is jouw ronde, Jacob.

is. Van die twee lede is Goran Privokapic en Daniel Cerovic. En eersgenoemde Goran Privokapic is getrouwd met die dochter van die skipper van Haas Das, Louise Smit, wat deesdae saam met haar man in Duitsland woon. Hier is dan die bekroonde duo Montenegro met die prelude uit die Engelse suite nummer 2 van Johann Sebastian Bach.